0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond op de N272 bij Bronlaak, nadat hij geen voorrang verleende aan een automobilist. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid, terwijl de beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maassees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verdachte betwist zijn schuld en vraagt om een schuldigverklaring zonder straf. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische minibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren onderdeel is van het onderwijsprogramma, stimuleert samenwerking en technische vaardigheden. Een aangedreven zeepkist met scootermotor is in ontwikkeling voor toekomstige wedstrijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 8.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Herman van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: En dit is Nieuwe Muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt, dit is Bente met 3, 2, 1.

0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond op de N272 bij Bronlaak, omdat hij geen voorrang verleende aan een automobilist. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid, terwijl de beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maassees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verdachte betwist schuld en vraagt om een schuldenverklaring zonder straf. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische midibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren deel uitmaakt van het onderwijsprogramma, bevordert samenwerking en technische vaardigheden. Een aangedreven zeepkist met scootermotor is in ontwikkeling voor toekomstige wedstrijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Boerij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel Evolution.

0: Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuren in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt, met Jo Naus.

Het liedje is al wat ouder, maar dit is een opname 1974 van Johnny Hoes en boeketje Rode Rozen. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. De Drifters, het jaar 1960. Save the Last Dance for Me.

1960, de Drifter Save the Last Dance for Me. De regels voor de medische rijbewijskeuring van automobilisten van 75 jaar en ouder worden vanaf 1 juli strenger. Bovendien werkt het CBR samen met keuringsartsen aan nieuwe richtlijnen, omdat er zorgen zijn over de kwaliteit van sommige huidige keuringen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Nina und Mike, 1975, Paloma Blanca.

Een opname van Lolita hoorde je uit 1958. Adio, Amigo. En Brian Hyland zong in 1960. Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka, Dot Bikini. De nieuwe regels moeten zorgen voor meer eenduidigheid en een betrouwbare beoordeling van de rijgeschiktheid. Het CBR werkt bovendien sinds 1 januari met nieuwe richtlijnen die de kwaliteit van de keuringsverslagen moeten gaan verbeteren. 1972, de zangeres zonder naam, Mandolinen in Nicosia.

En deze Volare werd gezongen door Bobby Rydell. Het jaar 1960. En de zangeres zonder naam nam op in 1972 mandolinen in Nicosia. De kwaliteit van de rijbewijskeuringen voor 65-plussers staat al langer ter discussie. Zo bleek eerder dat sommige keuringen slechts enkele minuten duren, terwijl andere artsen veel uitgebreider onderzoek doen. Volgens het CBR is het belangrijk dat iedereen op dezelfde zorgvuldige manier wordt beoordeeld. En de discussie over de rijgeschiktheid van oudere bestuurders leidt vaker op naar ernstige verkeersongevallen. Het is belangrijk dat klanten een goede rijbewijskeuring krijgen, waarbij het helder is hoe het proces verloopt. En dat zegt Anne Leert, hoofdmedische zaken van het CBR, tegen het Algemeen Dagblad. Peter Orlof, 1976, en hij gaat van jou zingen. Doe.

1977. De havenzangers hoorde je met Vissersmeisje en Peter Orlof zongen 1976 Doe. 1960, Everybody's Somebody's Fool. En dat wordt gezongen door Connie Francis.

0: En als de jeugd nog in bed ligt, Barris met zijn wekelijkse column.
1: Voetbaltermen. Nederland heeft de eerste wedstrijd in het wereldkampioenschap gelijk gespeeld met 2-2 tegen Japan. Ik heb eens aandachtig naar het commentaar geluisterd en heb opgemerkt dat het huidige voetbaljargon enorm afwijkt van het taalgebruik van jaren geleden. Nu hoor ik dat er wingbacks zijn die naar binnen kruipen zodat er geen ruimte vrijkomt aan de zijkant. Achterin moet compact gespeeld worden zodat de tegenstander er niet doorheen kan spelen. Hou het breed en zoek de diepte. Als je de bal hebt moet je uitdraaien zoals Frenkie dat doet. Voor mij is het allemaal abacadabra. Na afloop werd de bondscoach bekritiseerd, want hij haalde de snelheid uit het elftal. Vroeger werd iemand onderuit gehaald en was het onduidelijk wat er aan de hand was. Tegenwoordig kunnen we via de VAR zien of een speler eerst de bal speelt of dat de tegenstander als eerste geraakt wordt. De wel of niet geraakte speler gaat altijd krimpend van de pijn op de grond liggen, ook al is het een correcte tackle. Vroeger was het niet mekkeren en zolang er geen dubbele beenbreuk was, was er niks aan de hand. Dat waren de spelregels en het was bovendien geen wijvensport. Trouwens, sinds het damesvoetbal populair is, moet je wel voorzichtig zijn met het voetbaljargon. Vrouwenemancipatie speelt hierbij een belangrijke rol. Want vrije mandekking en met de man in de rug een bal aannemen kan zeker niet in het damesvoetbal. Een dappere Suriname heeft de eerste wedstrijd met 7-1 verloren van Duitsland. Maar het is geen schande. Duitsland heeft miljoenen voetballers en Curaçao enkele duizenden, waarvan de meeste spelers in het nationale elftal uit Nederland komen. Sparta Rotterdam heeft in 1957 ook met 7-1 van DOS verloren. Sparta had een stopperspil, Rinus Terlouw. Een grote en stevige voetballer, de rots van het elftal, die iedere doorgebroken speler onder de mat schoffelde. De aftrap van de wedstrijd tegen DOS werd verricht door de Amerikaanse seksbom Jane Mansfield. En op de middenstip werd Rinus hartstochtelijk door haar gekust. De reden van de nederlaag was volgens Jules Deelder dat Rinus de hele wedstrijd moest spelen met een paal in zijn broek. Was getekend Barris.
2: En toen de tweede helft ten slotte weer een aanvang nam, toen hoopte op de stoomboot Wilkes die uit Spanje kwam. Pagano gaf ons niet veel hoop, de kans leek hem maar klein, dat Wilkes deze wedstrijd eens een zilveren vaas zou zijn. Alleen de fotografen gaven ons een goed gevoel, die zaten met z'n allen bij de Denen achter het doel. Het spel van onze jongens was wat links georiënteerd, al was het samenspel niet als de Rus ons meestal leert. We hadden wel solisten, maar ze vormden geen akkoord. En daarom werd voor ons de symfonie wel wat verstoord. Ik hoop maar dat Van Beinum eens wat aan ons voelt.

Toch kwam er wat muziek in, steeds kwam Wilkes weer naar voren. Maar wat hij ook probeerde, het winnend puntje ging niet door. De ereburger van Bordeaux was ook niet als voordien. Het komt me voor dat ik die wel

jaren van voorheen. Dorel heeft makkelijk zingen, maakt gehaktes van de deen. Al waren er wat mensen boos om dat hardhandig lied, maar maken ze zich druk om, onze jongens doen het niet. Ze vielen deze helft meer aan, maar schoten

Nee, zat ik maar te rijmen in de tijd van Sinterklaas, dan zat er meer verrassing bij dan nou in Spaanse vaas. Er was vandaag haast niemand in, de bal van ons in kluis, en wij hadden op ze zitten rekenen als een huis. En alsmaar klonk het loeien van het stadionse koor, en alsmaar stond de Deen nog met 1-1 er op ons voor. Was dat me nou die wedstrijd waar ons land naar heeft gesnakt, is daarvoor met die proffen zo uitvoerig uitgepakt. Nee, dat was koude koffie, het was de middag van de Deen, die hield tenminste iedere keer de spanning op de been. Enfin, je moet maar denken, het is 1-1.

En op verzoek van Baris hoorde je Hup Holland Hup van Jan de Cler uit 1955. Een muzikaal verslag van de tweede helft Nederland tegen Denemarken. Passende bij zijn column van vandaag.

1955, prehistorie. Johnny Jordaan, geef mij maar Amsterdam. En die rooptalenboeben uit 1978 zongen Nim das nächste Schiff nach Rhodos. 1960, Chubby Checker en zijn Twist.

1960, Chubby Checker en The Twist. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie neem. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Johan Huis van Homoopland van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Homoopland van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er liggen nog veel plaatjes klaar voor deze uitzending. Het eerste is van Rex Gildo uit 1979. Vaya con Dios. En daarna Henk Wijngaard uit 1978 met De Vlam in de Pijp. Hier is Rex Gildo.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook. En premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magazi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijd met een T.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water.
8: Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden in 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
7: Ja, en het is vandaag de 21ste, het is zaterdag. En het is nog heel veel meer voor dagen en van alles te doen. Over enkele minuten gaan we weer beginnen, maar eerst eventjes nog de commercials. Tot zo!
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.

0: Ja, en een hele goede morgen op deze vaderdag, 21 juni. Maar het is niet alleen vaderdag, dus we zullen het even opmixen. Want
1: ja, het zijn er een boel vandaag.
0: Ja, we hebben het inderdaad even allemaal opgeteld. Het is ook de internationale dag van de humanisme. Het is ook de dag van de lange mensen. Nou, daar hoor ik niet bij.
1: Nee, ik ook niet. Dus.
0: Het is de dag van het oudere paard. Ja, ook dat. En het is de dag, internationale dag van de muziek. Nou, daar doen we wel zeker aan mee.
1: Ja, zeker. Dat staan we op nummer 1.
0: Ja. het is op de wereld ALS-dag. Ja. Oh.
1: Dat is ook belangrijk. Natuurlijk.
0: Ja. Ja. Het is de wereld yoga-dag. Dus heb je je matje meegenomen?
1: Ja, daar ligt hier al lekker uitgespreid. Dus tijdens het nieuws van 11 uur, dan gaan we er mooi
0: uit. Ik ga even yoga. Ja, ja, precies. Ja. Het is ook de internationale dag van de giraf. Dus voor mensen, ja, dat is dan wel heel toepasselijk voor mensen, voor lange mensen. En de dag van de giraf. Ja. We kunnen allebei een eind lucht in.
1: Ja, dat klopt. Hey, trouwens, John, weet je waarom dat... Waarom een giraf zo'n lange nek?
0: Nee.
1: Dan komt die kop zit zo hoog.
0: Ja.
1: Ja, ja, en gisteren was de dag van de 5-1.
0: Ja, ja.
1: Ach, dus heel Nederland weer blij en we kunnen er weer flink tegenaan. We hebben ons eigen weer flink op de kaart gezet. Ja. Wat voetballen betreft, dus iedereen blij vandaag.
0: Ja. En het is natuurlijk te hopen dat het zo blijft. Want nou krijgen we natuurlijk allemaal weer hoop. Heb je trouwens gezien hoe die oranje mars? Daar word je zelfs akelig van. Heb je dat gezien?
1: Nee.
0: Nou ja, gewoon die trekken door... wat was het nou? Wat was dat? In
1: Texas.
0: Texas, ja. Ja. Naar het stadion toe. En dan echt van links naar rechts.
1: Ja, ja, hele zwarte val. Oh ja, ja, dat heb ik wel gezien.
0: Zie je oranje en zelfs Amerikanen die gewoon iets oranjes aantrekken en mee gaan lopen daar in die mars.
1: Ja, dat moeten we hebben dus.
0: Ja, heel geweldig.
1: Ja, ja. Rob Kemp is blij.
0: Wat gaan wij vandaag doen? Ja, we hebben natuurlijk straks Kees, maar dat is in het tweede uur. En verder hebben wij, hoe kan ik het kort vertellen, muziek en informatie, toch?
1: Ja, we zeggen in deze twee uur een beetje de vaderdag een beetje centraal. Want we hebben diverse vaderdag liedjes.
0: Ja, ja.
1: Dus vaders, leg maar lekker de benen op tafel. Dan ga maar lekker buiten in de tuinstoel zitten. En je wordt op alle wenken bediend, als het goed is. Hè?
0: Nou.
1: Nee, is dat niet?
0: Nee, ik niet. Maar goed, mijn kinderen komen vanmiddag langs. Het was een keer vanuit hun eigen. Normaal moet ik zeggen van, hey, jongens, komen jullie op vaderdag? En nou was het zelf al een mailtje van, hey pap, wat gaan we zondag doen? Ja, het is een heel andere vaderdag dan ik eigenlijk vroeger gewend was.
1: Want, ja, maar doen we hier in de studio ook aan vaderdagen? Kijk, als we op alle wenken bediend worden, dan krijgen we misschien toch nog wel de koeken of een worstenbroodje aangeboren.
0: Ja, maar er is hier helemaal niemand, man.
1: Oh, nee.
0: Normaal is het zelfs nog drukker, maar nou is het er helemaal niks.
1: Nee, we zijn helemaal alleen in dit grote gebouw.
0: Ja. Nou, even iets anders. We gaan weer naar Limburg. Vorige week heb ik ondiep gedraaid. Want,
1: ja.
0: Ik ga even wat vaker proberen, en niet alleen Limburgs, om gewoon even wat regionale bandjes. Vroeger hadden wij ook bij Perron 4 plat zat. Dat was Christian Smits. Uit Wilberdorp, die deed iedere keer een ergens van een regionale band uit Friesland. Dan had hij weer een regionale band uit Overijssel.
1: Ja.
0: En dat deed hij dan telkens draaien. En dat is wel eigenlijk mooi om te horen. Maar ja, hij had het voor te druk en toen is hij daarmee gestopt.
1: Ja, maar ik heb straks nog een mooie plaat, een beetje in dialect.
0: Ja.
1: Een Brabants van Armand.
0: Oh, dat is leuk.
1: Hoe dat het ging, hij komt eigenlijk uit. Hij woonde in Eindhoven, geloof ik. En zijn moeder kwam uit Mil en zijn vader kwam uit Roosendaal of zoiets.
0: Ja,
1: of omgekeerd, weet ik niet. En daar heeft hij een mooi liedje over gemaakt en dan gaan we straks even draaien.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Nou, maar we gaan eerst even naar Limburg.
0: Ja, we gaan naar Limburg.
1: Ja.
0: Want daar hebben wij de band Mars Mellow Moonshine. Ja, dat is een beetje de jongste van alle bands. Want je had er vroeger wat banden. Vorige week dan ondiep, maar die bestaan dan niet meer. Je hebt natuurlijk Rogenheers, die zijn niet weg te denken.
1: Jansen Baggen, hè?
0: Ja, en Frans Pullux.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dit is Marshmallow Moonshine met Zac Brown. En er staat eigenlijk niet zo heel veel van waar ze vandaan komen voor ze zijn. Maar wel dat ze in Limburg al ontzettend populair zijn. Dus had ik zoiets van, nou, daar gaan we eentje van hun draaien. En dat is Het is goed vandaag.

0: s'nachts in de zon zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veun in het water, een bad in het zand. Geen geduld aan de kop en ijskoud pils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Marshmallow Moonshine.
2: Ja, het is goed vandaag.
1: Het is goed vandaag.
2: Ja. Nou, laten we het zo rollen.
1: Ja, inderdaad, het is goed vandaag, want het is Vaderdag. Dus ja, wat wil je nog meer, toch?
2: En de temperaturen zijn goed, dus we kunnen lekker buiten zitten.
1: En het is voetbal en we hebben gisteren 5-1 gewonnen van Zweden. Ik stond er echt van te kijken. Ik had de hele wedstrijd van tevoren, of tijdens dat hij bezig was, nog niet gezien. Want ik zat ergens te eten. En toen kwamen mensen van de bediening en zeiden van, nou, je krijgt een extra toetje. Ik zei, waarom krijg ik extra toetje? Oh ja, omdat Nederland gewonnen heeft.
2: Nou, dat is toch mooi.
1: Met 5-1. Ik denk, wat?
2: Ja, ja.
1: Hoor ik dat goed?
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, mooi, toch?
2: Ja. Maar ik moet ook nog even iets vertellen. Afgelopen vrijdag.
1: Ja.
2: Toen was het ongeveer 35, 36 graden.
1: Ja.
2: En op het hits van de dag, zeg maar om een uur of 4, 5. Toen kwam er bij mij in de straat. Ik zat naar buiten te kijken en mensen in de straat komen dan toch nog met de hand buiten lopen. En als je de handen op de trottoir legt, dan verbrand je de vingers.
1: Ja.
2: En het hondje moet zomaar lopen.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat die hond gisteren en vandaag niet van de bank afkomt. Want met zijn verbrande pootjes, denk ik. En ja, dat vind ik zo zielig. En mensen staan er even bij stil. Van, die hond die heeft geen schoenen aan. Dus die moet gewoon op die hete stoep lopen.
1: Die heeft van die pantoffeltjes. En die kunnen wel iets beter tegen de hitte dan.
2: Ja, dat wel.
1: Maar dat wil niet
2: maar,
1: zeggen.
2: Maar ik was er echt van geschrokken. En er was dan ook nog een zwarte hond. Ja, die worden ook nog extra warm. En ik hoorde hem. Ik zat binnen en ik kon hem nog horen kruggen en doen om toch een beetje overeind te blijven. Dus ik vond het heel zielig.
1: Ja, dat is ook goed.
2: Ik had er eigenlijk even naartoe moeten lopen en de mensen moeten waarschuwen, maar ja.
1: Ja,
2: helaas.
1: Maar dan ben je ook weer een bedweter.
2: Ja, dan word ik ook te warm.
1: Maar inderdaad, dan wil ik ook gewoon even zeggen van, nou mensen, houd wel rekening met jullie huisdieren. Want het is wel heel makkelijk om zelf gewoon in de schaduw te gaan zitten en zorgen voor genoeg verkoeling.
2: En een glaasje water. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Maar ook onze dieren hebben natuurlijk nodig.
2: Maar we hadden het even over voetballen. Ja, en we gaan even een lekker voetbalplaatje draaien.
1: Oh ja.
2: Van de Dikdakkers. En we gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Ja, daar zit er al op.
2: Ja. Attentie.

0: Ja. Les Humphrey Singers, en dat is lang geleden dat we er iets van gedraaid hebben, Les Humphrey Singers. Dat was een heel koor destijds. En dat is My Father's House. En dat brengt ons eigenlijk naar het volgende. Want we gaan het over een huis hebben waar eigenlijk maar één vader in mag wonen. En dat is onze vader.
1: Ja.
0: Ja, want, zal ik even dan kort, want anders word ik een beetje wazig. Op zondag 21 juni van 1 uur tot 5 uur openen wij de deuren en kom ook langs in ons klooster en onze kloostertuinen te bekijken. En dat is, hoop dat ik het goed uitspreek, de Redemptoristinnenklooster. Dat waren dus een soort van paters. En dat vaders huis. Ik bedoel, ja, dan mag maar één vader zijn. Dat is onze lieve Heer. Want als daar meer vaders rondliepen, dan was er toch iets fout gegaan, of niet?
1: Ik denk het, ja. Ja, dan ging er iets niet goed.
0: Nee, dus u kunt naar Zandbeek. Kunt u daar gewoon bezichtigen wanneer u dat echt geweldig vindt om naar zo'n klooster te gaan. En u zult misschien ook nog wel echt dingen uit de authentieke tijd vinden. Natuurlijk wordt ook wel natuurlijk het een en ander gemoderniseerd daar. Maar ja... Vanmiddag is uw kans om daar naartoe te gaan. In de kloostertijd, de Grote Straat 71 in Zandbeek. En als we dan toch over Vaderdag hebben, gaan we Django draaien of niet?
1: Ja, hij staat al in de startblokken.
0: Heerlijk nummer van Django Wagner.
1: Ja, daar zijn vaders voor.

0: Ja, daar zijn vaders voor. Op Vaderdag natuurlijk, 21 juni van het jaar 2026. Wat is het Vaderdag en ja, ongekend dat je mijn vader bent? Nou, heel leuk.
1: Django, wacht. Nou.
0: Mijn vader leeft niet meer, ik ben wel zelf vader.
1: Nee, ik ben mijn vader ook al sinds 1984 kwijt.
0: Oh ja, dus ja die heb ik ook nog wel gekend, jouw vader. Ja. Maar wij hadden het erover, dit nummer lijkt heel erg op een nummer van de Mavericks. Nou, laten we dat eens even gaan draaien.
1: Ja, back in your arms again.
0: Of we gelijk hebben.

0: nou, ik vind als twee druppels water, hoor.
1: Ja, ze lijken goed op elkaar.
0: Ja. Helaas, de Mavericks kunnen niet meer optreden in hun originele bezetting.
1: Heel jammer.
0: Omdat natuurlijk hun liedzanger, de man en bedenker achter de Mavericks, Raul Mauro, vorig jaar is overleden. Aan kanker, ja. Helaas. Wat ik wel eventjes wil vertellen. Het is ook reclame op de reclame geweest hier bij onze radio Omroep Land van Kuik. Maar ook denk ik op tv. Ja, en het is weer bijna zover. Volgend weekend. Mill at the Park. Inderdaad, 26, 27 en 28 juni is daar gewoon volop feest. En mijn dochter gaat niet zoveel meer uit. Maar Mill at the Park, wil ze natuurlijk altijd uit. Ja, zoals op vrijdag komt daar bijvoorbeeld Robert van Hemert, John West, Sven Versteeg, Maxime Vroger. Die kennen we natuurlijk ook wel van zijn beroemde vader. En Vince Smix. Ik hoop dat ik het dan heel goed uitspreek. Laten we dan en zaterdag bijvoorbeeld je broer komt daar. Freddy Moreira, de Party Squad komt daar. Crusoe, Jones, Team Loka, Nowax. Te veel eigenlijk om op te noemen. Dan gaan we nog even naar de zaterdag, zullen we dan even naar de zondag. Even wat artiesten. Nou, Stuk komt daar, Luna, VOF de Kunst. Die kennen we natuurlijk wel nog van Dat Kopje Koffie.
1: Ja.
0: Jorieke Strijker, Fons Veurix, Hard to Get. Kortom, en DJ Joost zal er ook zitten. Nou, heel veel. Mill at the Park. Kijk ons eventjes op de site of er nog kaartjes zijn van welke dag en hoe en wat. Maar het is natuurlijk iets moois. Laten we even de Fine Young Cannibals draaien.

0: Ja, was niet een grote hit natuurlijk van de Fine Young Cannibals. Goodfing is ook nog een mooi nummer wat ze gemaakt hebben. Lekker vlot. En natuurlijk Calling a Trap, een nummer van Elvis. Ja, de Fine Young Cannibals. In de, begrip in de jaren 80, eind 80, begin 90 natuurlijk. En ja, dit was I'm Not The Man I Used To Be.
1: Mooi om een keer terug te horen.
0: Ja, even nog even volgende. Want op aankomende zaterdag 27 juni... vindt muziek op de Maas plaats. In de Maaswei in Vielingsbeek. De brug over de Molenbeek, nabij de Pontveer, Vielingsbeekse bergen. Naast de Scala zijn er diverse optredens te horen van koren, troubadours, bands en zo. En dat wordt allemaal hartstikke gezellig. Het begint daar om 8 uur. Maar u kunt al terecht vanaf 7:30 daar. Op het weiland, daar bij de Staaiweg 25 in Vielingsbeek. En ja, daar wordt langs de Maas gezongen. Dus
1: ja.
0: Ja, ik had er eigenlijk ook nog wel een plaat voor klaarstaan die iets met de Maas te maken heeft. Maar ik denk, dat doen we toch maar niet, want we gaan naar Armaan, of niet?
1: Ja, Armaan. En die heeft een nummer gemaakt over zijn ouders. De een van de ouders die komt uit Oost-Brabant en de ander komt uit West-Brabant.
0: Okay.
1: En het direct verschil, daar gaat het liedje eigenlijk over. Brabant, mijn stek. En Armaan zingt erover. Heel leuk.
0: Ja.
1: Het is wel niet het beste geluid.
2: Die kwam uit Milwart.

pap. En dan zeeën ze allemaal oudoewee. En een kont, dat waren een gat. En een sperreweps en een broekriemgeps moesten drinken dan naar de dost. En als zongen waren, dan aten ze een Brabants broeike worst. Allebei waren naar het midden, Eindhoven ook een gat. En dan vond die werk bij Philips, hij had de ambachtschool gehad. En ik weer groot met drie talen, Eindhoven.

0: Nou, nog nooit gehoord. Armand die op zijn... Op zijn plat gehad.
1: Op zijn Mils en op zijn Rozenals en op zijn Eindhovens en op zijn Antwerps.
0: Heel knap. Want ik kan dat niet eens, want ik ben een mangelmoes van alles. Mijn opa en oma kwamen uit de buurt van Sint-Toederode en Bokstel. En mijn vader is dan weer in Wilberdoord opgevoed. En, ja. Mijn moeder Stevens Beek. En ik lul van alles door elkaar. Ik ben het af en toe ook helemaal kwijt wat er allemaal behoort.
1: Ik kan alleen maar plat Brabants en een klein beetje in Nederlands.
0: Okay.
1: Maar ik hoef maar één zin te zeggen en dan weet je zelf dat ik uit Brabant kom. Dus.
0: Je zegt heel vaak tegen mij, ben jij een Limburger?
1: Nou, dat
0: vind ik dan toch weer net iets te ver gaan. ik vind heel veel dingen aan Limburg mooi, vooral de muziek ook. En ook de natuur.
1: De natuur.
0: Maar als Limburger genoemd vind ik dan toch weer niet.
1: Ja. Nee. Maar we gaan even naar de hele oude doos, hè, John.
0: Ja, we gaan naar...
1: Ja. Dat is misschien wel begin jaren 60 of zoiets.
0: Ja, ze is, ze is denk ik ook een hele oude doos als ze nog leeft. Weet ik niet
1: trouwens. Ja, ik hoorde pas, want je hebt Frank Sinatra. Oh. En dan kennen we allemaal die liedjes, is Boots Are Made From Walking, van Nancy Sinatra. Dan dachten we, dat is nog maar zo'n meisje was dat toen. Ja. Maar die is inmiddels ook al wel 86.
0: De tijd gaat snel.
1: Ja.
0: Voor je het weet.
1: En de Rolling Stones gaan weer aan toeren.
0: Oh jee? Ja, echt?
1: Ja.
0: Nemen ze rolstoelen mee en zuurstof?
1: Ja, ze zijn allemaal in de 80. Dus, maar ik snap het niet goed, want ze hebben 18 juli, als ik me eigen niet vergis, dan komt een nieuwe album uit.
0: Ja.
1: En als voorloper hebben ze pas al een single uitgebracht, maar die houdt de top 40 nog niet eens.
0: Nee, maar dat kan. Nee, ik bedoel, de tijden veranderen, ook voor de Rolling Stones.
1: Tijden veranderen dus. Ze hebben toch de beste tijd gehad. Maar ik kan nog... Mick Jagger zei van de week in een interview van... Ik kan nog best 2 uur lang springen en drinken en tekeer gaan.
0: Nou, heel knap. Ik moet het nog 80 zien te horen, 86.
1: Ja.
0: En dan moet ik het nog zien te doen. Maar goed...
1: We zijn nog niet bij de Rolling Stones, hè?
0: Ja, zou het daar gaan liggen?
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, ik denk wel dat die mannen gewoon iets speciaals zullen doen om een beetje in shape te blijven. Want anders dan...
1: Seks, drugs en rock'n'roll, dus dan kom je in die lijn, denk ik.
0: Ja, maar die drugs, daar weet ik niet of dat zo gezond is om oud te worden. Dat vind ik dan frappant. Maar goed, het komt eens goed. Wij gaan naar...
1: Helen Shapiro.

0: Alice Shapiro en Walking Back to Happiness.
1: Ja, was toch een wereldhit toen dat tijd, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ik heb er nog een albumpje van liggen, dus op vinyl.
0: Mooi toch? Mooi,
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja, mooi.
0: We gaan naar papa.
1: Papa, van ja, een keer een andere uitvoering als van Stef Bos.
0: Ja?
1: Het duo Suzanne en Freek, die hebben daar een keer gezongen in De Beste Zangers van Nederland in 2020.
0: Ja.
1: En dat leek me wel mooi om dat nog eens een keer te draaien. Papa van Suzanne en Freek.

0: op Omroep Land van Kuik.
1: Nou, dat is niet nieuw bij Omroep Land van Kuik. Ik wou gewoon eigenlijk een andere plaat draaien. Ik wou gewoon deze draaien. Nou, dan weten we dus in ieder geval zeker dat wij bij Omroep Land van Kuik zitten.
2: Ja, dan zitten we toch in de goede studio.
1: Ja, zitten we toch in de goede studio, want...
2: Ben ik toch de goede weg afgeslagen.
1: Ja, nou oké. Nou gaan we gewoon dit draaien. Dit is gewoon een prachtige plaat. Roger Daltrey, Without Your Love.

0: Ja, prachtige plaat van Roger Daltrey.
1: En prachtige stem en prachtige mens. De zanger van The Who, Roger Daltrey.
0: En Without Your Love was dit natuurlijk het nummer. Ja, het Openlichttheater volgende week in Oplo. Ja, die heeft heel wat. Goodbyes with B.J. Bartmans. De Hello Goodbye Band brengt repertoire van pop, soul en flower pop krakers uit de periode 1965-1975. Klassiekers in The Birds, Sandy Coast, Bob Dylan, Rolling Stones. En daar hadden we straks nog over Rolling Stones. Ike en Tina Turner, die komen ook het repertoire voorbij. En die worden gespeeld door met flair, zoals net uitgevonden is. Nou, 6 muzikanten met een schat van ervaring en diverse bands maken een onvergetelijke happening van. Natuurlijk met zangeres en de hele gebeuren daarbij. De Goodbye Band met B.J. Bartmans. En het begint daar om 8 uur en duurt tot 11 uur. Zaterdag 27 juni. Allemaal even in de agenda zetten. In het Openluchttheater. In de Speeltuin. Zegt, staat de Speeltuin.
1: Spultuin, gewoon in Brabants dialect.
0: Ja, dat klopt, ja. Spultuin. Maar ja, dan zouden wij in Wilberdoord zeggen, de Spultuin. Dus ja, zo zie je wel dat er heel veel klankenverschil zitten. Nou, dit was in ieder geval perron 4 voor het eerste uur. Wij gaan ons opmaken voor de reclameboodschappen en het nieuws van alle uur. En daarna zijn we weer een tweede uur terug met natuurlijk nog wat er in de Maasdriehoek staat. Hebben we misschien ook nog ergens een hit en origineel. We zijn nog steeds bezig met het Vaderdag gebeuren, dus we hebben ook wel plaatjes voor Vaderdag. En dat allemaal in de tweede uur. Nou, ik dacht gewoon even een lekkere plaat van Adamo te draaien.
1: Ja,

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemal, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Bôle, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemal richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Met perron 4.
6: Ja, we zijn ondertussen nog even bezig om weer over te stappen naar het volgende perron. En zo gaan we weer naar perron 4 en zo stappen we weer op de trein. En zo gaan we door met de tweede uur natuurlijk, waar wij weer van alles voor klaar zijn. Maar eerst eventjes commercials en dan beginnen we met de Fine Young Cannibals.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: welkom, welkom. Goedemorgen bij deze tweede uur van de natuurlijk Perron 4 op deze zaterdagochtend.
1: Zondag.
0: Zaterdag, ik ben helemaal van de wand.
1: Ja, kan
0: voor mij, voor mijn gevoel is het nog zaterdag. Een
1: beetje last van de hitte gehad, John?
0: Gisteren nogal, ja. Gisteren nogal last van de hitte gehad.
1: Ja.
0: Maar het is zondag de 21ste, het is Vaderdag en het is niet alleen Vaderdag. Ja, we hebben het er eigenlijk al over gehad. Het is eigenlijk gewoon van alles Vaderdag. Het is ook de dag van de nationale... Oh ja, het is leuk. We moeten onze shirts uittrekken.
1: Dan is de dag van?
0: Nationale Toplesdag.
1: Ja, nou ja.
0: De dag van de lange mensen. Die
1: ik zie dat de camera's aan staan, dus doen we.
0: Het is ook de dag van het oude paard, dus daar ga ik niks over zeggen tegen niemand. Iemand anders zeg ik iets.
1: De knol, hè? De
0: internationale
1: knol.
0: Dag van humanisme. En ja, klopt. Zeg maar, de Wereld Yoga Dag. Ja, we hebben het matje nog. Hebben we net gebruikt?
1: Ja, dat ligt er nog wel. Ja. Nee, het ging prima.
0: We waren weer helemaal zen.
1: Ja.
0: Ja? Nou goed. Dat is allemaal in de tweede uur. Gaan wij nog het weer?
1: Ja, we gaan zo meteen even Kees bellen.
0: En we gaan Kees
1: bellen. Van de Maasdriehoek.
0: Van de Maasdriehoek.
1: Ja.
0: En kortom genoeg.
1: Kortom, we komen weer tijd tekort. En daarna hebben we dus weer plein 33. Ons alle Herman die is alweer in met de voorbereidingen bezig.
0: Ja, en dan dacht ik even als tweede plaat Rick James te draaien. Ja?
1: Dat kan.
0: Ja, want anders dan komen we even met geluid niet goed.
1: Nee, dat klopt.

0: Ja, echte jaren 80 disco soul muziek. En
1: Rick James,
0: hij is helaas niet meer onder ons. Hij is ook helaas door een hartstilstand van ons ontgaan. Ja, maar ja, de details hoeven eigenlijk niet in te treden, maar ja, dat doen we dan toch maar eventjes.
1: Nee, maar daar zijn we nu toe aan.
0: Ja,
2: het laatste nieuws van de Maasdriehoek.
0: Ja, want hij is aan de telefoon als het goed is. Hallo, goedemorgen Kees.
3: Goedemorgen heren.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Al verwend met Vaderdag?
3: Ja, ik heb ontbijt op bed gehad en Ik heb chocola gehad en een barbecue schort.
0: Oké, maar ja, dat barbecue schort, dat was meteen al om niet te knoeien op bed.
3: Ja, want ik, ja, precies. Die heb ik in bed al lang gehad, ja. Ja, die kreeg ik eerst. Ja, dat klopt.
0: Ja, leer mij die vrouwen kennen. Ik heb al.
3: Ja,
0: die zijn slim genoeg hoor.
3: Ja, precies. En dat op Vaderdag.
0: Ja.
3: Sowieso. Maar er zijn ook slimme mannen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Internationale Yogadag.
0: Ja.
3: Wat op dezelfde dag valt als Internationale Toplesdag. Dat is een bewustje. Dat kan niet anders.
0: Ja, ja, nou, we hebben er ook heel erg over nagedacht. Maar het is echt werkelijk waar, ja. Kees. Het is. Ik dacht bij mezelf vanmorgen, wat is dit? 9 dingen die we er vandaag vieren. Dus
3: ja.
0: Echt, Nationale Toplesdag. Het is de dag van de lange mensen. Nou, daar hoor ik niet bij, want ik ben maar 1,74. De dag van het oude paard. Ja, daar wou ik eigenlijk iets op zeggen, maar dat ga ik maar niet doen. Want anders gaan we mensen misschien voor het hoofd storten. Het is ook
3: dag
0: gewoon.
3: De dag van de oude taart moet ook nog komen.
0: De Internationale Dag van de Muziek. Dat is het. De Wereld Yoga Dag. En het is de Internationale Dag van de Giraf. Dus ja, dat staat parallel natuurlijk met de lange mensen. En Vaderdag, ja, niet te vergeten.
3: Dat is een hoop felicitaties in de ochtend.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja.
0: Ja.
3: En wat aan de binnenkant?
0: Ja,
1: dat is ook wel belangrijk, hè?
3: Ja, precies. Nou, eerst maar even een rondje, nu even niet.
0: Huh?
3: Initiatief TP Solar heeft aangegeven zich terug te trekken uit het toekomstige zonnepark in Marzees. De beperkingen die vanuit de provincie zijn aangegeven ten aanzien van de cultuurhistorische waarde. Ja, gewoon ook een hoop commentaar terecht. Of niet terecht, dat weet ik nooit zo goed. Maar
0: nee.
3: Ja, voorlopig gaat dat dus niet door. Er zou ook nog een grote wielerbaan komen aan het nieuwe sport- en bewegingspark aan de Groenendijkse kamp in Kuik, hè, waar de voetbalverenigingen samen gaan en alles helemaal wordt vervangen. Maar dat heeft een te grote negatieve impact op de veiligheid en het groen. En volgens wethouder Edwin van Krij ontbreekt ook het draagvlak uit de omgeving.
0: Oh.
3: Ja, de wielerbaan heeft wel een plek nodig in de land van Kuik. Zeker voor de wielersport. Alleen dat moet dan op een andere locatie. En dat was eigenlijk 4 jaar geleden al goedgekeurd. Dus ja.
0: Nou ja, ik heb er wel ideeën over. Ik bedoel, maar ja, goed. Dat zal bij mij niet. Ik zal daar geen gehoor. Zal bij mij geen gehoor aan gegeven worden.
3: Oké. Maar wat heb jij voor ideeën dan?
0: ze gaan toch een oude school waar ik op gezeten heb platstoten. In plaats van dat ze er huizen zetten, doet ze daar maar de wielerbaan. Dat is ook bij het sport gebeuren.
3: Nou. Ik weet waar jij bedoelt. Dat is misschien helemaal geen gek idee. Ik zeg, dien hem in.
0: Nou ja, ik bedoel, een oud land van Kuikenaar die tegenwoordig in Uden woont, dan wordt hij niet meer geluisterd, denk ik.
3: Och, er wordt niet iedereen geluisterd. Ja. Even kijken, zijn er dan dingen? Ja, want er zijn ook dingen die wel doorgaan. Dat
0: ja,
3: ook wel.
0: Mooi.
3: De kermisbox meer komt eraan.
0: Gezellig.
3: Vrijdag.
0: Ja.
3: Tot en met dinsdag. Dus daar hebben we van alles over in de krant. Zijn er nog meer dingen? De Piltuffers. Die organiseren het weekend van 11 tot en met 13 september weer het Plattelandsfestival Weelde door het Pakt Uit. Ik denk jullie wel bekend.
0: Ja,
1: het wordt weer groter.
3: Ja, daar hebben we de aankondiging voor in de krant staan. En mensen kunnen zich ook nog opgeven voor bijvoorbeeld de kofferbakverkoop. Alle informatie staat eruit wat er weer allemaal te doen is. Het is natuurlijk die oldtimers. Voor die kinderen is er van alles te doen. Quads, luchtcursus, noem maar op.
0: Outdoor Rock, denk ik.
3: Ja.
0: Ja, daar heb ik ook nog een aantal jaar in de organisatie gezeten.
3: Ja, en vrijdag 11 september start het festival met een Bayerse festavond.
0: Oh!
3: Met Peelblast, het Oplo. Dus ja, Bayerische Feestavond staat bij mij synoniem aan inname van bepaalde drank. Maar goed, gezellig, gezellig.
0: Ja, en daar zijn dan natuurlijk denk ik ook van die dames bij in die rok die, die de pullen bijna op daarop dragen.
3: Ja, maar die dat dan ook wel zo sterk zijn om te kunnen. Dat
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar vergis je niet.
3: Nee.
0: Ja, ze maken tegenwoordig van in, over een nieuwe BH-reclame die door een hele grote winkelketel gemaakt wordt. Misschien waren hun de voorlopers daarvan.
3: Oh, oké. Okay.
1: Die moeten proef draaien.
0: nou ga ik te ver van mijn...
3: ja, laten we het even over serieus.
1: Kom je in de krant.
3: Even denken. Een voorzorgcirkel,
0: ja?
3: Hè, in de buurt. Dat is denk ik bij jullie wel bekend. Hè? Dus mensen die uit dezelfde buurt elkaar helpen. Ja. Boodschap of huisarts, noem maar op. Dat is wel een mooie mijlpaal, want in de regio is nu de 100ste voorzorgscirkel een feit eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus ja, dat is wel een mooie ontwikkeling. Die laat zien
0: hoe
3: krachtig buurten met elkaar kunnen zijn wanneer mensen elkaar een beetje weten te vinden. Hè. Soms is een kopje koffie of een stukje wandelen al genoeg.
0: Nou ja, ik weet hoe te vinden, hè.
3: Sorry?
0: Ik weet hoe te vinden.
3: Ja, precies. nog iets? Oh ja, nou, dat is misschien, dat past helemaal in jullie straatje, denk ik. Op zaterdag 11 juli treden leerlingen van Messo Metermeer Stevensbeek. Die gaan optreden bij café Spinners in Kuik. Ze hebben daar een eigen schoolband, It's Music. En dat optreden begint om 7:30. En ja, dat staat dus helemaal een teken van live muziek. En het is ook een sponsoractie voor kinderen in Gambia. Want ze willen hiermee geld ophalen om een taxi te kunnen kopen.
0: Een busje dan of zo?
3: Ja, daar rijdt hij wel een auto, maar die is helemaal aftans en zo.
0: Daar zit geen motor meer in, die moeten ze net als Fred Flintstones gebruiken dan.
3: Nou ja, zoiets. Ja, ja. Zoiets. Dus die gaan een optreden geven. En het is ook wel leuk, want een van de jongens uit die band... die heeft net examen gedaan, maar die komt er echt voor terug. Dus dat is hartstikke leuk. En sowieso vind ik het leuk als jongeren met muziek bezig zijn.
0: Ja, ja.
3: En sowieso ben ik voorstander van live muziek.
0: Ik ook.
3: Ja, dat en meer weer dinsdag in de krant.
0: Nou, hartstikke goed. We zijn allemaal benieuwd. We gaan al vast voor de deur staan. Wachtend tot hij op de mat komt. Ja. Daar we de hond voor zijn, in ieder geval.
3: Nee, niet de hond, want het was te warm buiten.
0: Oh ja.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, maar die hond die kan misschien wel op de mat liggen.
3: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, ja.
3: Nou, hij zal niet kapot vallen.

0: was toch een dikke hit in begin jaren 70, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, in 73, 74.
1: Dat zeker.
0: Dat is een Nederlands bandje.
1: Ja, voor de
0: Chicory
1: mensen...
0: Chicory Tip.
1: Was dat een Nederlands bandje?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou goed. Dat wist ik helemaal niet. Maar ja, je komt zo over een heleboel dingen nog echt achter. Voor de mensen die het ontgaan is, je kunt natuurlijk ook natuurlijk op NPO kijken. Of je kunt natuurlijk ook naar de radio luisteren. 3FM of wat dan ook. Pinkpop is weer bezig, volop. 3 dagen lang en ze hebben er prachtig weer aan. Het is dus ook echt weer om water te spuiten. Er is ook extra rekening mee gehouden dat er waterplaatsen zijn. Zodat de mensen ook een beetje af kunnen koelen daar. Ja, en daar zijn weer van allerlei artiesten die er optreden. Maar ook op het kleine podium zit dit jaar, we hebben er ook al verschillende keren van gedraaid, en ze hebben een ander jaar ook gezeten. Maar ook dit jaar zitten ze er weer. Trekzak. En ik heb een opname van Trekzak samen met John Tana. En ja, dat is de ambiance. Laten we die even gaan draaien.

0: Jontana, een begrip in Limburg en natuurlijk trakzak. En dat zijn, Martin, help me eens even.
1: Tren van Egevoort en Bart Stolke.
0: Precies, want ik kwam er even helemaal niet uit. En dan ben ik het gewoon, als ik moet zeggen van, als iemand zegt, bijvoorbeeld Piet zegt tegen mij, hey John, dan zeg ik van,
1: dag meneer.
0: Weet ik goed dat Piet is, maar dan kan ik er even niet op komen. En dat had ik nou dus net ook met Bart Stolke en natuurlijk Tren van Egevoort. Die natuurlijk ook trakzak zijn. En ook op Pinkpop staan.
2: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
0: Ja, en die is hier aangeschoven.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Herman.
3: Ja. Wat een weertje. Maar met de fiets.
1: Ja, dat kan nog wel.
3: En het was ook gewoon behagelijk. Vanmorgen. Het was
1: vanmorgen
3: lekker weer. Ja, ik zat vanmorgen.
1: Alhoewel was het toch al 22 graden, Herman.
3: Ja, ik zat dan in de tuin naar jullie programma te luisteren.
0: Ja.
3: En,
0: ja, je hebt ook een prachtige schaduw over het fietspad van Wilberdorp naar, de...
3: Ja.
0: Naar de
3: het is alleen bij de rotonde tegenwoordig goed opletten. Want er gebeuren de laatste tijd te veel ongelukken.
1: Ik heb al een bericht gestuurd naar de gemeente om... dat doe ik ieder jaar als de hek te hoog wordt. Ik kan er niet meer overheen kijken.
3: Ja.
1: Dus ik kan de auto's op het verkeersplein niet zien.
3: Nee. En dat is precies ook een klacht die ik heb.
1: Ja.
3: Want ik kan het wel. Ik kan ze nog net wel zien dat ik zit op de fiets. Jij zit lager.
1: Ik zit veel lager.
3: En ik ken iemand uit Sint Hubert die nou in Mil woont. Die met zijn scootmobiel elke dag een rondje maakt.
1: Ja.
3: En die eigenlijk min of meer verwacht dat hij voorrang krijgt. En ja, dan wordt het wel link, hè?
1: Ja, dat klopt.
3: Je moet niet denken dat je voorrang hebt, want dan gaat het fout.
1: Nee.
3: Maar inderdaad, die hecht, dat staat, op dit moment kan dat nog net. Maar eigenlijk al niet meer.
1: Nee, maar vorig jaar heb ik daar ook die klacht ingediend. Of weer gewoon een mededeling, want dit is geen klacht. Ja, in principe is het wel een klacht, maar ik bedoel maar, de app is ervoor.
3: Welke app is dat? Buitenleven, of hoe heet die app?
1: Ja. Ja, dat weet ik niet precies hoe dat heet, maar ja, goed.
3: Kijk eens even nou hoe dat heet, dan kan ik hem ook downloaden. Dan zet ik er ook meteen op dat die struiken bijgewerkt moeten worden.
1: Vorig jaar heb ik op zaterdag heb ik een foto genomen. En op zondag heb ik het ingestuurd. En maandagmorgen waren ze al meteen aan het knippen.
3: Okay.
1: Dus, maar nu gaat er al een week overheen. Dus. Ik zal even kijken, Herman, welke site dat het is. Dus,
3: ik meen iets met buiten. Maar
1: Buiten beter. Ja.
3: Ja, die ga ik dadelijk
1: doen.
3: Er is een
1: speciale app voor. En daar word je helemaal begeleid. Makkelijk om in te vullen.
3: Ja.
1: Foto erbij. En dan lossen ze dat goed. Dus, maar nou hebben ze een paar dagen meer nodig.
0: Ik leer hier zorg maar van jullie, toch? Ja. Ik zit hier ook gewoon even als een machine uit te waaien. Even te luisteren. Want
3: in Uden is dat ook, hè? Buiten beter. Volgens mij is dat in heel Nederland. Vroeger was het een hiet in het anders. Maar dan moet er weer een andere naam worden. En die was ik alweer even kwijt. Buiten beter.
1: Ja, een hele mooie app en heel makkelijk om in te vullen. En die krijgt ook weer bericht terug wanneer het gebeurd is. Of wanneer ze het opgelost hebben.
3: Okay.
1: Dus allemaal goed. We gaan maar even terug. Nog meer te melden, Herman?
3: Ik heb wat mijn uitzending betreft weinig te melden. We hebben al alleen 11:45 Huub Tonen.
0: Huh?
3: En Huub, dit seizoen moet ik zeggen, want het is geen jaren bij voetbal. Nee. Het is van september tot mei.
1: Ja.
3: En die 74 wedstrijden bezocht.
1: Oh.
3: En die hebben we allemaal behandeld bij ons in de uitzending.
0: Dat is
3: en
0: leuk.
3: En gaat hij niet naar een wedstrijd toe, dan had hij wel iets te vertellen over wat er op tv te zien was. En binnenkort is de Tour weer. En op 4 juli kan voor het Tafland Tourspel de lijst ingevuld worden. Ik geloof dat die een maximum hebben van 60, maar ik weet dat niet 100% zeker. Ik
1: en dacht dat regelt Huub ook allemaal.
3: Hè?
1: Dat regelt Huub ook allemaal.
3: Huub vult ze in.
1: Oh, die vult ze in.
3: Huub is deelnemer en Huub heeft volgens mij ook al zeker één keer gewonnen. Het vaak prijzen. Op dit moment is het zo dat er in Mil een gezelschap is wat heel veel lijsten invult met de computer. En er zijn er meer dan 100. En dan wordt het op een gegeven moment beroeps. Hè? En in Mil hebben ze besloten maximaal 30 lijsten per deelnemer. En in Langeboom zijn het er 60. Even uit mijn hoofd zeggen.
1: Ja.
3: Als ik het niet goed heb, dan moet Huub dat dadelijk nog even melden.
0: Ja, precies.
3: Ja, en verder heb ik eigenlijk niks, want het is zo mooi weer. Dat ik denk van, wat moet ik me nou heel erg... Want als ik nou gasten uitnodig... het binnenkomen blijft een probleem, want de deur is op slot. De bel moet het maar net doen.
1: Ja, ja.
3: Anders moeten ze me bellen. En,
0: ja, maar ze kloppen, want de bel doet het niet.
3: Ja, en kloppen helpt niet, want dat horen we hier niet. Dus het...
0: dat wordt volgende week ook nog wat.
1: Dan hou je... En ze moeten met de lift.
3: Ik heb volgende week geen gast.
0: Ik wel.
3: Ja, oh, ik heb een gast.
1: Ja, ja, ja,
3: dat,
1: ja,
3: vind ik nou mooi. Maar dan moeten ze even rekening houden dat die gast weet... dat de deur mogelijk op slot is. Tenzij er iets te doen is hier, dan is hij open. Maar ja, dan moet hij gewoon aan de deurbel bellen. Of even jouw appje.
1: En anders een appje.
3: Ja, en dan komt de appje. Dan moet wel een appje lezen.
1: Ja, en dan hebben we René van Rooijen.
3: Oké.
1: Ja, van de Palomas.
3: Nou, voor de mensen die...
1: En vroeger was hij bij de WC Experience. En hij doet zelfs nog veel met de accordeon en pap en pudding. Dus,
0: en hij is DJ.
1: Een druk man.
3: Ja, jullie hadden pas Lucano.
1: Ja.
3: Nou, als het net zo'n leuk interview wordt als met Lucano, dan,
1: ja,
3: wordt het
1: zeker,
3: een leuk,
1: dus,
3: dan
1: ja,
3: wordt het een leuk interview. Ja, maar ik heb verder heb ik wel nog de top 40 van 60 jaar geleden. Daar heb ik een nummertje uitgekozen.
1: Oh. En, wat toen nummer 1 stond?
3: Nee.
1: Rocky van Don Mercedes, dat stond toen 1.
3: Oh, 60 jaar geleden? Nee, ja, hoor. Dat was in de jaren 70 of 80, hè?
1: Nee.
3: Don Mercedes. Niet 66.
1: Nee, niet 66. Nee, 76.
3: Dat wou ik zeggen. Dat is, ja, een recenter nummer.
1: Ja.
0: Dat was toch die cover van, hoe heet die, die Duitser, Frank Farian?
3: Hoe heet het nummer, zijn jij? Welk liedje was het?
1: Rocky van Don Mercedes.
3: Ja, dat is een Duitse nummer, ja. Maar ik weet niet, ja, wie ik niet...
0: Frank Farian.
3: Oh, dat wist ik.
1: Nou, daar is het van.
0: De man achter Boney M.
3: Het loopt niet goed af met Rocky.
0: Scritti Paletti en...
3: Dat is typisch een nummer, Manuela, Rocky, ja, het zijn allemaal nummers, Tessie. Ja.
1: Ja. Zoiets. We gaan nog even naar de Vaderdag.
0: Ja.
1: Oh ja, Herman, succes zometeen na de klok van 12 uur.
3: Ja.
1: En dan we gaan er weer van genieten.
3: Ik kom ook nog met een paar vaderdagplaatjes. Maar ik heb denk leuke muziek om in de tuin nou te luisteren. Het is geen gast, dus we hebben geen lange gesprekken.
1: Wat willen we nog meer?
3: Ja, echte tuinmuziek.
0: Tuinmuziek van Herman.
1: Cat Stevens en Father and Son.

0: Ja, Cat Stevens en Father and Son. En ja, daarbij wil ik eigenlijk even zeggen... kunnen we ook even een kort hit en origineeltje doen. Want in 1996 is... Dit is het originele dus van Cat Stevens. Ook zelf door hem geschreven. Maar in 1996 was er de band Boyzone. En die heeft daar een cover van gemaakt. En daar gaan we even een klein stukje van laten horen, ja? Klinkt al heel anders, hè?
1: Ja.

0: Nou, en dan moet ik toch eigenlijk zeggen dat in 1996 ze daar toch nog 13 weken mee in de top 40 stonden en de 7e plaats haalden. Dus het is toch ook wel een hit geweest.
1: Zeker, maar van Cat Stevens die heeft ook gepresteerd met die hit.
0: Dus ja, hebben we toch even een vader en zoon hit en onze negeltje gehaald, toch?
1: Zo is het.
0: Nou, gaan we nu naar het strand.
1: Ja, zomerse muziek van Riviera. Vamos a la playa.

0: 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
1: Ja, wat kunnen we erover zeggen? Wat is het vandaag? Vandaag is het warm weer. Wat krijgen we van de week? Warm weer.
2: Weer warm.
1: Weer warm, lang meer. Vandaag, ja, wat moet ik eigenlijk gaan zeggen? Dat het eigenlijk bijna geen wind is. Als er een windje staat, is het ongeveer, ja, wordt hier omschreven, 13 kilometer per uur. Dus dat is weinig. Volop zon en vandaag tikt overdag op de hoogste tijd van de dag natuurlijk. En dat zal ongeveer rond, wat zullen we zeggen, rond 18, 19 uur. Dan zullen we een temperatuur van zo'n 30 graden toch zeker halen. Maar ik denk dat we er nu al 4 al van kunnen spreken. Ja, maandag dan eigenlijk ook hetzelfde. Dan hebben we toch ongeveer 's nachts zo'n 17 tot 18 graden. En overdag zo'n 30 graden. En dat gaat zelfs nog erger worden. Want dinsdag gaan we zo'n paar graden omhoog. En hebben we volop zon. En dan de woensdag. Ja, dan woensdag en donderdag wordt nog de warmste dagen van de week. Want dan wordt het zo'n 36 graden. En voor de oudere mensen onder ons raad ik er ook zeer aan. Blijf zoveel mogelijk binnen als het nodig is. En ga niet in de zon staan. En zoek verkoeling destijds op. Want het wordt echt warm. De vrijdag dan hebben we dan ook zo'n 35 graden. Ja, 1 graadje koeler, wat kunnen we er wel zeggen. En de zaterdag wordt dan wel een dag met iets meer bewolking en regen. En maar toch nog zo'n 29 graden. Waardoor we volgende week zondag ook weer rond de 31 graden zitten. Dus het wordt echt tropisch warm. En hou dat natuurlijk in de gaten. Ook natuurlijk met je huisdieren of andere mensen.
2: Laat ze niet op de stoep lopen met blote voetjes. Hè?
1: Nee, bind er anders even iets om de pootjes heen of zo. Dat je ook zeker weet dat ze het niet overhit krijgen. Muziek van Coldplay.
2: Coldplay.

0: Coldplay en Live in Technicolor 2. Ja, we zijn nog steeds met Vaderdag bezig. Dus ik heb even geen nieuws over Vaderdag. Alleen dat het vandaag is. En sommigen hebben al ontbijt op bed gehad. Nou, ik heb nog niks op bed gehad. Dat is alleen dat ik geslapen heb op bed. Toch?
1: Nee, ik krijg ook nooit geen ontbijt op bed. En dat vind ik ook niet nodig, want er liggen allemaal die broodkruimels de volgende dag.
0: Moet je het heel slim aan net als de vrouw van Kees. Die gaf ook gewoon een barbecue squad. En dan geef je dan gewoon als eerste en dan mag ze dan meteen aantrekken. En dan krijgen ze de rest natuurlijk. Ja.
1: Zou ook kunnen.
0: Daar is over gedacht. Nou, Vaderdag, Nick en Simon hebben ook een plaat over.
1: Nick en Simon, maar wordt hoofdzakelijk gezongen door Simon. Maar het is helemaal zonder muziek.
0: Zonder dus, muziek, zonder hij instrumenten?
1: Hij zingt alleen. Okay. Het duurt niet zo lang, het duurt maar net amper 2 minuten.
2: Oké. Okay. Het is Vaderdag.
3: Komt als hagel op een warme zomerdag. Het is een huilbui terwijl ieder ander lacht. Het plezier is mij ontnomen en er is nooit een ontkomen aan. Of ik waan mij in de waan van alle dag. Maar hij blijft me achtervolgen deze dag.

0: Ja, zweet, hoon, ballen, mama. Dat zeggen wij ook wel zo tegen.
1: Ja.
0: Ja, maar goed. Ja, we kunnen geen vol. Het was eigenlijk ook al de verkeerde plaat. Maar we wilden eigenlijk even vertellen dat dit Prom 4 was voor vandaag, Vaderdag. 21 juni van het jaar 2026. Volgende week zijn wij weer gewoon terug. Zelfde tijd, zelfde plaats.
1: Met onze gast.
0: Met onze gast René van Rooij natuurlijk. Die vroeger bij de WC Experience zat. Tegenwoordig Pap en Pudding en de Paloma's. En natuurlijk ook nog DJ is van het Hollandse Lied. Dat ja. Allemaal.
1: En ik kan mooi vertellen.
0: Dat zal vast wel.
1: Hoop ik.
0: Dat zal vast wel. Wij gaan eruit met Donna Summer en On The Radio. Dat is heel toepasselijk.
1: Het is weer voorbij, die mooie Donna Summer. Hè?
0: Ja. Tot volgende week en veel plezier bij Plein 33.
1: Geniet van het weer.

0: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Een frisse coupe, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
12: Land van Kuik. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

0: lunchprogramma op de zondagmiddag bij Omroep Land van Kuik.
1: Een hele goede middag en goed is hij. Wat is het toch mooi weer. 21 juni van het jaar 2026. En de dag dat de meeste mensen in de tuin zitten en te luisteren natuurlijk van Omroep Land van Kuik. En vandaag hebben we geen studiogasten, dus dat betekent nog meer muziek als dat we gebruikelijk al hebben. We hebben wel Huub Tonen aan de telefoon en dat doen we straks naar de volgende plaat. En die eerstvolgende plaat is zometeen van Rob de Nijs met Banger Hart. Verder hebben wij vandaag nog wel de hits van 60 jaar geleden. En we hebben nog een mooi nummer van Theo van Es, de zanger van The Shoes, die ook een versie heeft opgenomen van Summer in the City. En dat laten we straks ook nog voor de klok van 12:30 even horen. Verder hebben we wat betreft Vaderdag ook nog een prachtig nummer van BNR, Het Geluid van Stilte. En dat is een eerbetoon aan de vaders die overleden zijn. Maar we gaan beginnen met Rob de Nijs en dan gaan we bellen met Huub Tonen.

Rob de Nijs. Banger hart. Vreemd genoeg, het is een enige nummer 1 hit in Nederland. Banger hart uit 1996. Ik denk dat het tijd is om naar Huub Toonen te gaan.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub, goedemiddag.
1: Ja, eens gelijk, Herman. Ook een hele goede middag toegewenst.
0: Ja, naar welke wedstrijd gaat Huub vandaag? Zal niet van toepassing zijn. Maar naar welke wedstrijd kijkt Huub vandaag?
1: Nou, na twee wedstrijden zeker. België-Iran straks. En als ik het goed heb, Spanje-Saoedi-Arabië.
0: Dat wordt een piece of cake, hè?
1: Ja.
0: Allebei misschien wel.
1: Nou ja. De verrassingen zijn al flinke verrassingen geweest bij dit WK. Spanje, Kaapverdië, 0-0. Portugal, Congo, 1-1. Canada, Bosnië, ook 1-1. Dus ik zit er toch nog wat verrassingen bij. Turkije uitgeschakeld.
0: Ja, dat is erg verrassend, hè?
1: Die wedstrijd heb ik toevallig gekeken. Morgens om 5:30. Tegen Paraguay, daar was ik eigenlijk al verrast. Dat die speler van Paraguay een rode kaart kreeg. Voor de hand voor de mond houden, dat mag tegenwoordig niet meer.
0: Ja, dat is een nieuwe regel, hè?
1: Nieuwe regel.
0: Maar ja, de regel is er.
1: De regel is er, ja.
0: Dus hij deed het, ja, dan...
1: Hij dan gezegd zou hebben, dat is dan niet duidelijk, hè?
0: En daarom is het rood.
1: Ja, daarom is het rood, ja.
0: Ben je het er wel een beetje mee eens, of zei je van... Nou, dit is wel heel erg overdreven.
1: Ik vind het heel erg overdreven, want ik zie een tackle... ergens bij in de wedstrijd bij Australië, volgens mij... waarbij een speler van Australië volgens mij zijn been brak.
0: Dubbele beenbreuk.
1: Ik geloof dat die rode kaart of tussenkomt van de VAR pas een kaart kreeg.
0: Nou, ik denk dat hij kreeg een gele kaart. En toen hij bleek hoe ernstig het was.
1: Ja.
0: En ik heb de overtreding gezien. Ik denk als dit de rode kaart... Dat was natuurlijk wel een terechte rode kaart. Want ja, zo'n lomp moet er ook niet in gaan.
1: Nee.
0: Maar ja, als ik dan Messi ook weer trappen op een kuit van een tegenstander... Als iemand anders het bij Messi gedaan had...
1: Ja, precies. Dat was er wel een kaart. Was er wel een kaart voor de dag gekomen.
0: Zo werkt het, hè. De verdettes worden toch vaak nog een beetje bevoordeeld.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Laten we in ieder geval de pool van Nederland even nemen. We staan nou aan de kop.
1: We staan aan de kop. Ja, Nederland heeft gisteren heel goed gespeeld. Toch ook wel dankzij Bart Verbrugge, die een paar heel goede ballen tegenhield. We hebben toen de Zweden een beetje de tactiek veranderd. Ja, kwam Nederland toch in de problemen, dus daar hebben ze eigenlijk niet zo goed op geanticipeerd. Gelukkig is het goed gekomen, maar Zweden had voor hetzelfde geld ook terug kunnen komen in de wedstrijd.
0: Als het voor de rust onze keeper niet zo goed gekiept had, dan was het nog heel spannend geworden.
1: Het was nog heel spannend geworden, ja.
0: Wij zijn defensief niet zo best dit seizoen, dit keer, hè?
1: Nee. Nee.
0: Dat viel me tegen Japan ook al op. En in één keer zijn we in paniek en dan worden ballen weggetrapt. En dan denk ik, god, het zijn toch mensen die voetballen in Engeland in de Premier League.
1: Ja, grote competities allemaal.
0: En toch paniek.
1: Ja.
0: En nog geluk met een afgekeurd doelpunt, want daar zat Verbrugge wel vies naast, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, goed, we staan op dit moment aan de kop. Tunesië mag geen probleem heten.
1: Nee,
0: maar
1: dat mag geen probleem
0: heten. Roep het niet te hard. We zijn zeker door.
1: We zijn zeker door, ja.
0: Want we horen zeker bij de 8e beste nummer 3 als we dat al zouden verliezen.
1: Zeker.
0: En dan afwachten.
1: Er zijn al een paar andere landen door. Amerika is al zeker door. Duitsland is al zeker door.
0: Oh, Duitsland weer op zijn Duits, hè?
1: Als groepswinnaar, ja, die Undaf, die Nemvaller, ja, die maakt allebei de doelpunten.
0: Ik zeg maar Duitsland van vroeger uit, hè. Hoe zei Cruijff dat toch? Als je tegen Duitsland voetbalt, op het eind van de rit wint Duitsland altijd.
1: Ja, dat klopt.
0: En het was weer in de blessuretijd dat de Duitsers... Ja. Op zijn Ajax, zei ik vroeger altijd. Want dat was vroeger ook Lucky Ajax op die manier.
1: Ja, maar weer door die invaller, die Undaf...
0: Ja.
1: Is toch een goede spits. Die heeft allebei die doelpunten gemaakt. Terwijl uw voorkeur eigenlijk ook kansen genoeg had om eigenlijk de 2-0 te maken. Hè. En dat doen ze dan niet.
0: Nee.
1: En uiteindelijk zag je eigenlijk wel... Het gaat de salonremise worden, 1-1... Ja, en op laatst is inderdaad Duitsland toch weer de winnaar.
0: Wij sluiten het af. Vanmiddag heel veel plezier bij het voetbal.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, er is niet... Ja, jouw verzoekje hebben we al eerder een keer gedraaid, zei ik. Hè? Dus dat kan niet. Maar ik had een andere keuze voorgesteld. In het geval van Zweden hebben we gekozen voor ABBA. The winner takes it all. En je vond dat wel kon, hè?
1: Ja, zeker, absoluut. Hartstikke mooi, nummer Herman.
0: Daar gaan we dan luisteren op. En hartstikke bedankt dat we jou weer hebben kunnen spreken vandaag.
1: Ja, dankjewel, eens gelijks.
0: Oh ja, nog even, ook voor de luisteraars. De maand juli ben ik niet aanwezig. En dan is dat bij deze. En ik hoop er in augustus weer te gewoon te zijn... bij de start van de competitie met de oefenwedstrijden.
1: Ja, dat hoop ik ook, Herman.
0: Huub, bedankt.
1: Ja, en over de tour, hè. Nog een keer over de tour spreken. Hè.
0: Volgende week
1: Gaan
0: we het over de tour hebben. Prima, houdoe.
1: Hoi.

0: Frans van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende aan een automobilist. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid, terwijl de beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maashees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verdachte betwist schuld en vraagt om een schuldenverklaring zonder straf. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische midibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren onderdeel is van het onderwijsprogramma, stimuleert samenwerking en technische vaardigheden. Een aangedreven zeepkist met scootermotor is in ontwikkeling voor toekomstige races. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

De Bee Gees. In de jaren 60 hadden ze al een aantal hits met Word en Words en Holiday. En toen ging het een tijdje minder. En toen kwam er in één keer een film. En daar gingen ze de muziek van maken. Saturday Night Fever. En dit is de... Ja, de noemen ze dat? In ieder geval het nummer dat bij de film hoorde. Uit 1978. En ze kwamen helemaal terug op het toneel. En ze maakten met hun hoge stemmetjes, wat ze in de jaren 60 niet nodig hadden. Toen hadden ze het wel nodig. En vanaf toen hebben ze ook heel veel hits gemaakt. Op die manier. We gaan verder met Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Mireille Mathieu, de zangeres uit Frankrijk, die kennen we ongetwijfeld allemaal. En Patrick Duffy is misschien wel minder bekend. Hij heette in een serie Dallas, heette hij Bobby Ewing. En hij was mateloos populair en vooral bij het vrouwelijke publiek in Europa. En dan hebben we in Duitsland een producer en dat is Ralf Siegel. En die heeft voor het Songfestival al heel veel nummers ingestuurd. En hij weet altijd precies commerciële te raken. Boney M, ook nog van Ralf Siegel. En hij zocht naar een manier om de populariteit van Bobby Ewing toch te combineren met de zang van Mireille Mathieu. En hij is geen acteur, hij is geen professionele zanger. Hij kon ook helemaal geen Frans trouwens. Dus er werd besloten om het nummer dan maar in het Engels op te nemen. En om Duffy's zangstem te complementeren werd de songtekst heel slim opgebouwd, zodat Patrick Duffy gesproken poëtische zinnen had. Dat noemen ze dan spoken word. En dat werd af met melodieuze zanglijnen. En zijn warme, iets wat beperkte zangbereik paste daardoor verrassend goed bij de loepzuivere, krachtige stem van Mireille Mathieu. Together We're Strong. 1983.

En in Nederland kennen we de versie van Brigitte Kaandorp en Herman Finkers. En dan moet ik nog een correctie maken. Frank Farian was degene, de Duitse producer die voor het Songfestival zoveel deed. Wij gaan naar BNR, B-E-N-R. Bart Maassen en Robin Zomer, die vormen het duo BNR. En eerder werden zij door de Telegraaf omschreven als de nieuwe Nick en Simon. En door Umberto Tan als twee speciale jongens. Nou, ik kan er in ieder geval zeggen, ze hebben fantastische nummers gemaakt. En de mooiste is een eerbetoon aan de overleden vader. En daar gaan we nu naar luisteren. Het geluid van stilte, BNR.

0: Stilte.
1: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: and bitterness.
1: James Brown, It's a Man's Man's World. Een evergreen noem ik zoiets. Iets wat altijd mooi blijft. En je denkt van, hoe kan iemand zo'n mooi nummer schrijven? We gaan naar een nummer wat op dit moment in de top 40 staat. Het is een nummer van Miles Smith en Neil Horn. En het lied is niet alleen op zichzelf ontstaan, maar het werd uitgebouwd, lees ik hier, tot een intieme samenwerking met de Ierse zanger Neil Horn. En volgens Miles Smith vloeide de track voort uit hun echte vriendschap. En ze wilden samen een boodschap overbrengen die draait om vriendschap en troost. Een gevoel dat volgens de beide artiesten in elke regel van het nummer weer klinkt.
2: En dit is nieuw.

Tops. We hadden nog een wereldhit mee, A Simple Game. Maar het was een cover. Het was een cover van een B-kantje van de Moody Blues. Want die hadden Ride My Seesaw en dit nummer stond op de B-kant. We sluiten het eerste uur af met Gabriel Rios met Broad Daylight. En dan zijn we straks na nieuws en commercials weer bij u terug. En het eerste nummer wat we straks na ene gaan horen, dat is een nummer van de formatie David. En dat is een begeleidingsband van Dave D. Mijn favoriete groep is Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch, zoals u weet. En David was dus de achtergrond muziek als hij solo ging. En hier schijnt hij ook op meegezongen te hebben, maar dat alles pas zometeen na de klok van 1 en na het nieuws. Tot de nieuws en reclame luisteren we naar Gabriel Rios. En Broad Daylight werd een hit, jaren nadat hij uitgebracht was al. Omdat hij gebruikt werd in de film van 0506 heette dat, geloof ik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld, na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

Het was hij, I'm Going Back van de formatie David. Vandaag, 21 juni 1988, was toch wel een klein beetje een historische dag. Want dat was de dag dat we tegen West-Duitsland met 1-2 wonnen voor het Europees kampioenschap. Met doelpunten van Koeman en in de 88ste minuut van Basten. Dus we wonnen eigenlijk op zijn Duits op die 21ste juni. En 4 dagen later, op 25 juni 88, werden we Europees kampioen. Tegen de Sovjet-Unie werd het 2-0 met de wondergoal van Basten in de 54ste minuut. En ook Gullit scoorde in de 33ste minuut. We gaan verder met muziek. Tiffany en I Think We're Alone Now.

0: Tiffany, I think we're alone now. En bij Omhoop Land van Kuik gaan wij nu over van de jaren 80 naar 2026. We gaan naar Shakira. En dit nummertje heet Zoo. En het is de terugkeer van Shakira in de wereld van Disney. Als stem van en muzikaal icoon voor de animatiefilm Zootopia 2. Ze schreef het vrolijke popnummer, zo lees ik hier samen met niemand minder dan Ed Sheeran en producer Blake Sletkin om de universele boodschap over hoe gek en chaotisch de wereld is te vangen. En ze vertolkt ook nog een stem, en dat is de stem van de gazelle. Wij gaan luisteren naar Zoo van Shakira.
1: En dit is nieuw op

Shakira met Zoo. Wij gaan verder met Fischer Z, een bekend band met heel veel hits. Maar de allereerste hit, die scoren ze in 1980. En daar gaan we naar luisteren. Dat is So Long. En daarna gaan we naar de eerste grote hit van de Beatles in 1962. Love Me Do. Maar eerst Fischer Z.

De doorbraak van de Beatles. En dan zijn ze The Rest is History. En dat was 1962. Wij gaan ook heel ver terug in de tijd. Maar dan niet zo ver. 60 jaar terug in de tijd, naar 1966. En dan wel de top 40 hits van 18 juni van dat jaar. En op 1 staat Painted Black van de Rolling Stones. Gevolgd door Monday Monday van de Mamas en de Papas. Die niet op 1 zullen komen. Want na Painted Black komt er een paar weken later weer een nummer van de Beatles. En die komt dan weer op 1. Op nummer 3 hebben we Sloop John B. van de Beach Boys. En op nummer 4 van 7 Strangers in the Night van Frank Sinatra. Take It or Leave It van de Searchers op 5. En op 6 The Pied Piper van Chris and St. Peters. Maar ook van de Nederlandse formatie The Jets. Die pakten ze toen gewoon in 1 keer. Allebei. Ook Nederpop op nummer 7. Why Don't You Take It van The Motions. The Troggs op nummer 8 van 11 met Wild Thing. En Rainy Day Woman van Bob Dylan op 9. Le Baroque, ook Nederpop, op 10. En op 11 Substitute van The Who. 12.

0: Terug in de tijd.
1: Switch on.
2: Time machine program.
1: Take on.
3: Klein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

prachtige nummer van Simon & Garfunkel. Hun grootste hit was misschien wel The Sound of Silence. En gesproken over The Sound of Silence, Disturbed had er wel een hele leuke versie van. Een beetje forser van volume. En daar gaan we nu naar luisteren. Gevolgd door het streeknieuws, het weerbericht en dan nog het nummertje Soon. Een nummer uit 2006 van The Feeling. Maar we gaan eerst luisteren naar Disturbed met The Sound of Silence. Met een prachtige opbouw. Heerlijk nummer.

Ze ging niet naar rehab. En het gevolg was dat ze op 23 juli 2011 op 27-jarige leeftijd overleed aan een zware alcoholvergiftiging. We hebben het over Amy Winehouse. Ze werd destijds dood aangetroffen in haar slaapkamer in haar appartement in Londen. En er lagen 2 lege flessen wodka naast haar bed. En daarmee werd ze lid van de Club van 27. En dat zijn bekende artiesten, muzikanten die op 27-jarige leeftijd zijn overleden. En de term werd vooral wereldwijd bekend na het overlijden van Nirvana-frontman Kurt Cobain in 1994. Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones en Robert Johnson. Allemaal op 27-jarige leeftijd overleden. Ten onder gegaan misschien wel aan het succes en wat erbij kwam kijken. Speciaal voor hun draaien wij het Onze Vader, ook op deze Vaderdag. Cliff Richard. MUZIEK

The Millennium Prayer van Cliff Richard. Een moderne versie van het Onze Vader. En geboycott door de BBC destijds. En misschien daardoor wel op nummer 1 bij Top of the Pops gekomen. We hadden juist Disturbed en The Sound of Silence. Een heel rustig nummer van Simon & Garfunkel, wat daarmee toch wel een heel andere impact kreeg. Hetzelfde gebeurde ooit met The House of the Rising Sun van The Animals. De formatie Frigid Pink, die had er ook een heel aparte versie van. Keihard. The House of the Rising Sun. Maar wel een hele mooie versie. Uit 1970. Daarna One Way Ticket van The Eruption. En we eindigen met Don't Bring Me Down van Gary Burden en The Animals. Tot zover. Plein 33. Tot volgende week. Dan ben ik weer.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer. Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchteling heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Ulukora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van de moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond op de N272 bij Bronlaak, nadat hij geen voorrang verleende aan een automobilist. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid, terwijl de beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maashees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam en haar vriend zwaar gewond raakte. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. 20 onderbouwleerlingen van Metso Elsendaal Gennep hebben op 17 juni deelgenomen aan een zeepkistenrace in Groesbeek, waar zij zelfgebouwde zeepkisten en een elektrische midibike presenteerden. Het project, dat al enkele jaren onderdeel is van het onderwijsprogramma, bevordert samenwerking en technische vaardigheden. Een aangedreven zeepkist met scootermotor is in ontwikkeling voor toekomstige wedstrijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molux Monument Ulu Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefde lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
2: Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Een nummer 1 hit voor Freddie Hart. En Freddie Hart komt van Lorca Poca in Alabama. En dat is een Indiaanse naam. En dat betekent schildpaddenmoordplaats. Hi country folks, welkom bij de 1805 in Nashville. Een trein vol traditionele country. Back to back, wekelijks wonen op Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jo Noyce, All on Board. De tweede country song in dit programma, Merle Haggard, The Fighting Side of Me.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nouse.

De Texan en Californian Merle Haggard, The Fighting Side of Me. En we kennen hem natuurlijk allemaal van de Okie from Muskogee. David Houston. David Houston komt van Bossier City in Louisiana met Baby Baby.

En dat was de grote verhalenteller Tom Thiel, the year that Clayton Delaney died. We gaan luisteren naar Charlie Pride. En Charlie Pride komt van Sledge in Mississippi. En in zijn jeugdjaren was hij een professioneel honkballer. Maar hij ging naar de country music. En is een van de weinige zwarten die country music gespeeld hebben. En nog spelen in de Verenigde Staten. Charlie Pride, I'm just me.

En dat was de stem van Don Gibson met A Woman. We gaan naar George Jones luisteren. Nou, en ik kom deze keer niet te laat, want er wordt gewoon gedraaid op de radio van een grammofoonplaat. De laatste keer dat ik hem gezien heb was in Greenville, South Carolina. Daar hebben we ongeveer 3 uur moeten wachten voordat meneer op de bühne kwam. George Jones, hij had dan ook de bijnaam No Show Jones. Je gaat hem horen met A Good Year for the Roses.

You always came back to hurting me. Johnny Rodriguez was dat die je hoorde. We gaan naar Tanya Tucker. En die komt van Seminole in Texas. En Seminole is een plaats waar een hele groep Russische Mennonites neergestreken zijn. Nou, daar komt ze wat aan. Tanya Tucker, Would You Lay With Me?

Johnny Paycheck, She's All I Got. De Statler Brothers from Staunton in Virginia. Het is een groep die opgericht is in 1955. En ze traden eerst op, voornamelijk als samen met Johnny Cash in zijn shows. Later gingen ze apart optreden, de Statler Brothers, en brachten fantastische muziek. We gaan luisteren naar The Class of 57.

Johnny Millsap, daydreams about night things in the middle of the afternoon. Wie heeft dat niet? Conway Twitty, how much more can we stand? En hij is van Friars Point in Mississippi. Iedereen kent hem daar, want het plaatsje heeft maar 895 inwoners. Dus dat zijn er niet zoveel. How much more can we stand on? Dan Conway Twitty.

Blink It On The Ground werd gezongen door Billy Joe Spears. Don Williams, menig keer heb ik hem gezien in Hiawassa in Georgia. In show is no razzle-dazzle, helemaal niets. Don Williams zit op een barkruk en zingt zijn liedjes. En het is very impressive, zoals dat zo mooi heet. Don Williams, You're My Best Friend.

En je hoorde rechtstreeks van de Gillies Club in Pasadena in Texas. Mickey Gilly, Room Full of Roses. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 in Nashville. De trein boordevol traditionele country back to back. Mijn naam is Jonas van Omroep Land van Kaak. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. We gaan eruit met Waylon Jennings. En Are You Sure Hank Done It This Way? Moet ik het wel goed zeggen? Are You Sure Hank Done It This Way? En daarna Narvel Fells met Reconsider. Hier is Waylon Jennings.

Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
5: Come along and have a look. You'll be surprised.
4: www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest, met Van Soest op de bank.

Zo, weer een hele goede avond. We mogen weer lekker twee uurtjes. Het is weer zondag 20 juni, Vaderdag. Ja, en vannacht heeft het flink geonweerd. Oh jongen, harde knallen. Leek wel oud en nieuw, maar ja, het heeft flink geregend en geonweerd. Maar het wordt heel warm de komende dagen. We begonnen met Donna Summer. Het is 9 over 7. Op zondagavond afsluiting van het weekend dan weer met Van Susterbank.

Oh, wat een lekker Nederlandse plaatje. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? De Passenden. Ja, één grote hit hebben ze ooit gescoord. Het is officieel zomer 2026. Het is wel te merken, hè? S'nachts warm. Overdag warm. Ja, het komt wel een beetje af. Af en toe een keer onweer. We gaan verder met Duncan. Duncan met Agate. Ken je nou wel nog van een paar jaar geleden van de Songfestival? Even lekker naar luisteren.

mijn favoriete genre, Rob de Nijs, oftewel naamgenoot. Deze zee past een beetje bij deze mooie, prachtige weer. Rob de Nijs.

Tina Turner, Two People, leeft ook niet meer, is er niet meer. Ook een van de beste zangeressen. Tina Turner, zometeen Kansas Dust in the Wind, ook een mooie plaat. Uit die tijd, een beetje jaren 80.

Elke zondag van 7 tot 9 is hij er weer. Rob van Soest met Van Soest op de Bank. Soest op de Bank. Soest op de Bank. Soest op de Bank.

Ja, Human and the Human League, jaren 80 kwam deze plaat uit. We gaan even luisteren naar een plaat, nummer die die groep, ja, hoort niks meer van. Van de Time Bandits. Ja, hoewel de band niet meer bestaat. Ik weet niet of er nog nummers hebben of er een muziek, nieuwe muziek komt. Ik zou het niet weten, maar de Time Bandits. En hierna Mark.

van Paul Jong uit de jaren 80 hier bij Omroep Verkeuk. En straks deel 2 nog veel muziek voor jou klaar liggen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot straks. Hoi.

0: and wish.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
7: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn drie extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Zo, welkom terug bij deel 2. Laatste deel alweer. 7 over 8. Op zondag 21 juni, Vaderdag. We begonnen met Habitus van Champagne. Heerlijke plaats. Om deel 2 te beginnen. Ik had de microfoon eruit gezet. Misschien. En hou rekening met de warmte en doe rustig aan. Drink genoeg en rust goed lekker uit. En komt allemaal goed.
1: Je weekend goed afsluiten? Dat doe je met Van Soest op de Bank.

Een lekkere plaat uit de 80. Him, him, him. We gaan verder met de Vitesse en Rosalyn. Ook zo'n heerlijke plaat uit top 40. Lang geleden.

Met hem van Boeien kreeg een appje van... er is toch geen broer van Boeien? Nee, ik kan me niet voorstellen. Heerlijke plaats. Ja, 1982 juist. En we gaan verder met deze plaat. Roxy Music en Avalon. Ook een hele mooie rustige nummer. Je hebt verschillende nummers van deze band. Roxy Music. Avalon. Leuk dat je bij bent. Nog tot 9 uur met Omroep de Keuken. Met Van Soest op de bank.

lekkere nummer op zondagavond. Ik kijk eens even op de kalender van de maand juni. Nog een week ongeveer dan. Ongeveer 2 weken denk ik nog zo ongeveer. Dan zitten we in de maand in juli en dan is het echt zomer. En ik waarschuw vast, kijk uit met in de zon smeer goed in. En zeker overdag als je ergens heen gaat. En drink genoeg water of fris. Dat is het belangrijkste dat je doet. En kijk toch uit. Want voor het weet verbrand je zomaar. Zometeen verder met 11:42. Hier op Omroep Keuken.

Nou, ik heb deze plaat zo vaak gedraaid. Message to my girl van Spitz Ends. Plaat uit, denk jaren 80, begin 90. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar je hebt bepaalde nummers. Ja, maar ik had zo vaak gedraaid. Ja, sorry collega's, sorry luisteraars. Ik kan niks doen. Ja, het blijft een mooi nummers. Heerlijk, toch? En zo laten we lekker luisteren naar wat voor de luisteraars qua muziek draaien, qua programma's maken. En ik zit er nog eens alweer 31 jaar, ben DJ. Ja, oh, gaat snel jongens. Ooit ben ik begonnen met de platen spelen, klein platen spelen thuis. En je ziet, nou zit ik één keer in de week lekker muziek te draaien voor jou bij Omroep Kuik. En we gaan verder met deze muziek. Coke Robin, Jason O'Connor, ook een heerlijke plaat. En dan kijken ze op de klok. We gaan langzaam naar de klok van 9 uur. Op jouw zondagavond Omroep Kuik. Met Van Soest op de bank.

Heerlijke plaat, ook zo vaak gedraaid. Ja, ik had nog eens, ik zei al, met bepaalde nummers heb je niet die echte band mee, maar echte herinneringen aan van deze plaat uiteraard. Gok Robin, Justin on the Corner. We gaan verder met Boy Adams uit Canada, Run to You.

Volgens mij is het Spender Ballet. Ik ga vast afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de appje, bedankt voor de gezelligheid. Door eens gaan met het mooie weer. En goed drinken en goed insmeren. Tot volgende week.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn?
3: Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo. Vermoedelijk door een storing. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer nadat ze rook zagen, maar konden niet voorkomen dat de camper verloren ging. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknick in het bos. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende aan een automobilist. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid, terwijl de beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maasees. Bij de aanrijding op 22 september 2025 kwam de 29-jarige Lin om het leven en raakte haar vriend zwaar gewond. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump. Maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ook Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo. Vermoedelijk door een storing. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer nadat ze rook zagen, maar konden niet voorkomen dat de camper verloren ging. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknick in het bos. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende aan een automobilist. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid, terwijl de beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maasees. Bij de aanrijding op 22 september 2025 kwam de 29-jarige Lin om het leven en raakte haar vriend zwaar gewond. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.